Eén aan de uitvaart, maar zonder stoom, raam, spits en zonder zin.